Rentier, ik hef je tiet, wat frühstück denn, zo gegen time, doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, ne pipto bak, al

eerst de pieptobak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden

Min nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

meditieren, bloot Tobaksqual mag ze niet gieren. Wat ihr taudul, denn 60 Rock, 12 Buden oller bieten Kopf. Nu morgen eerst de 15 Dan, dat trekt wie dull na Buden Herrn. Ik haal mijn rotig uten Frack, und smuk eerst mal een bieten

As ik nog lüt wie, kan ik mij erinneren. Daar wil ik geen gekochtet ei. Ik wurg dat grunne, doch dat geeft wadde. An dich doch geeft dat schere rei. Und geeft dat spek am Bratwurst. Doch füng ik lieg an tausortien. Seh ich dat die Ohl, denn geeft dat krach. Wüsst du wohl etten? Wüsst du wohl parieren? Und geeft dat Nudelsuppe und auch dick Afen.

bloot mijn kinder, deze nu door. Ons stochen in eer etten ren. Man, wat ik bij door wat aangekomen.